De hand van stand, er is nog niet lang hier. Trift hij jong niet aan, maar verliert zich duidelijk in die. Hoe morgen ligt er alleen in bed, dat is zo ziemlich alles, als in hem dag klaar het. Hand